erin. Ik eet gedank, ik zoek die zeer. Niet geweerd, ik ga het vinden, ouwe. Ik eet gedank, ik zoek die erin. Ik eet gedank, ik zoek rivieren. Wat loopt tot in die mond?